0: een rock and roll outlaw. Rolled Skull. Nogmaals, de Rolling Stones. Voor 60 jaar in die Engelse parade in september 1986. Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow? Platz 5 in Engeland en Platz 9 in de USA.
1: We maken weiter met een Stones-Titel, allerdings interpretiert van Aretha Franklin. Jumping Jack Flash is 1986 bis op Platz 58 in Engeland en bis op Platz 21 in de USA.